the deserts of Sudan and the gardens of Japan.

Biker Bay, on the road,

0: Cash zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pen van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen van in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij vielen zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Duitse zender ARD in Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland. En sport, het was een galaavond voor landskampioen Club Brugge. Het won zijn laatste playoffwedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet kreeg een staande ovatie. Hij stopt met voetballen.
3: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ik zelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
2: Vanavond is er een grote titelviering op de Markt in Brugge. Ondanks die zware nederlaag eindigt Gent toch nog vijfde en speelt het tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog vijfde worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En een afgang voor Anderlecht, dat werd vernederd bij Union. Daar werd het 5-1. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Zijn vierde overwinning op rij. Antonelli haalde het voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli vergroot zo ook zijn voorsprong in de WK-stand. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

0: Mai visible ceva slack.
1: Era, eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Se știe? Bancaria no funciona? Va, un scalp, ¿verdad?
0: Se afla? Left calm.
1: Calm. Pesitzu zonder geld in Peru. En mijn remuk is prijs bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscale attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
7: Imoscoop!
1: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
1: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...

0: jaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.

0: Samen bakken na school? Dat is
1: wow!
0: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
2: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
0: Dat is toch echt wel
1: wow!
0: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar 1,39 €. Dat is
2: wow!
0: Van Vibra.
3: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
4: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
5: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
0: Samen er iets moois van bakken? Dat is
1: wow!
0: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow!
0: Van Vibra.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
9: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
8: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Oekraïne vraagt spoedoverleg van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen van in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij vielen zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Duitse zender ARD in Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland. En sport, het was een galaavond voor landskampioen Club Brugge. Het won zijn laatste playoffwedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet kreeg een staande ovatie. Hij stopt met voetballen.
10: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het geld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ik zelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
8: Vanavond is er een grote titelviering op de Markt in Brugge. Ondanks die zware nederlaag eindigt Gent toch nog 5e en speelt het tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En er nog een afgang voor Anderlecht, dat werd vernederd bij Union. Daar werd het 5-1. Onaanvaardbaar, beseft ook Marco Cana van Anderlecht.
11: Dit doet gewoon super veel pijn. Als Anderlecht zijnde is het gewoon, ja, Anderlecht al waard om meer zo slecht te spelen, eerlijk gezegd. Het enige wat ik nu voel is gewoon woede en frustratie. Ja, nogmaals, het is onrecht onwaard om zo hier te verliezen. Het is nu het einde van het seizoen. Ik hoop dat we binnen de club en eerst als speler zelf een goede analyse kunnen maken en zien wat we beter kunnen voor volgend seizoen.
8: Ja, de spelers van Anderlecht mochten het na de match ook gaan uitleggen bij hun supporters. Alexander Blok staat in de tweede ronde op Roland Garros. Dat is het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Blok klopte een Hongkonger in 3 sets. 6-3, 6-4 en 6-2. Het is zijn eerste overwinning ooit op een Grand Slam toernooi. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Zijn 4e overwinning op rij al. Antonelli haalde het voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli vergroot zo ook zijn voorsprong in de WK-stand. En het weer nog. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler. Woensdag 23 graden, donderdag 26. Vanaf vrijdag meer wolken en geleidelijk kans op wat regen.
7: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
7: uit de 60s,
3: 70s
7: en meer.

0: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s. Psycho Killer.
0: En de platenspeler, die krijg je er bovenop. De soundtrack van je leven op dat heerlijke vinyl.
1: Luister deze week naar Joe Gold. Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.

0: Klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman?
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ah, ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
9: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
8: Amai, die zijn rap.
10: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
13: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
2: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
1: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Een hondenkweker uit Texel in de Antwerpse Kempen is zijn erkenning definitief kwijt. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits trok die in, omdat de man zich niet aan de regels hield. Ook niet na meerdere PV's en waarschuwingen. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, moesten ze in vuile en te kleine hokken slapen en waren er problemen met hun drinkwater. De man krijgt nu een maand de tijd om zelf een nieuwe thuis te vinden voor de dieren. In het zuiden van Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee. Het gaat om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. Ze werden meegesleurd door de stroming. Door het warme zomerweer was het erg druk op de stranden. De brandweer moest daar sinds vrijdag al 31 keer uitrukken voor mensen die meegesleurd werden door de stroming. In de haven van Hamburg in Duitsland zijn 8 mensen zwaar gewond geraakt bij een brand op een vrachtschip. 7 van hen liggen in het ziekenhuis. 1 van hen is een brandweerman. De brand brak uit in het vrachtruim van een schip. Hoe of waardoor, dat wordt nog onderzocht. En sport. In ons voetbal heeft kampioen Club Brugge zijn titel nog wat extra glans gegeven. Het won zijn laatste wedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Speler Kiriani Sabbe beseft het allemaal nog niet goed.
3: Ik denk dat we de vorige keer, de eerste bij mij, wel iets emotioneler was. Maar ik denk dat altijd kampioenschap, ja, daar werk je heel jaar voor. Dus dat doet altijd wel iets met een mens. Maar ik denk dat het bij mij wel nog gaat binnen moeten komen de komende weken en dagen. Dus komt wel goed.
1: Vanavond is er een grote titelviering in het centrum van Brugge. Net voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij stopt met voetballen. Gent eindigt wel nog 5e in play-off 1 en speelt zondag de baragewedstrijd tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En Anderlecht kreeg rammel in de Brusselse derby bij Union. Daar werd het 5-1. Je hoort Marco Canna van Anderlecht.
4: Die doet gewoon super veel pijn. Als Anderlecht zijnde is het gewoon, ja, Anderlecht al waard om hier zo slecht te spelen, eerlijk gezegd. Het enige wat ik nu voel is gewoon woede en frustratie. Ja, nogmaals, het is Anderlecht onwaard om zo hier te verliezen. Het is nu het einde van het seizoen. Ik hoop dat we binnen de club en eerst als speler zelf een goede analyse kunnen maken en zien wat we beter kunnen voor volgend seizoen.
1: Ja, de spelers van Anderlecht moesten het na de wedstrijd nog gaan uitleggen bij de fans. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Ha, die bedden die trekken daarop niks.
1: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
0: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dan?
8: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto,

0: Hint.
1: Klaar voor Peter Hintsen, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
2: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Mensensmokkelaars ronselen chauffeurs via Snapchat en Telegram, ook in ons land. Dat blijkt uit een undercoveronderzoek van HLN. Die bendes zoeken chauffeurs liefst met grote auto's of nog beter vrachtwagens. Die moeten dan vluchtelingen oppikken in Kroatië en krijgen daar veel geld voor, onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
4: Ze krijgen duizenden euro's beloofd om te rijden en moeten onderweg continu hun locatie delen. We spraken ook undercover met ronselaars van die chauffeurs die video's delen van hoe de mensensmokkel in zijn werk gaat. Daarin zien we bijvoorbeeld grote groepen vluchtelingen die langs smokkelroutes wandelen of de grens oversteken met ladders en ander gereedschap.
3: Zeker 3 Belgen werkten zoals chauffeur. Zij riskeren tot 15 jaar cel. Ons federaal parket is een onderzoek gestart. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
5: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
3: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Een hondenkweker uit Texel in de Antwerpse Kempen is zijn erkenning definitief kwijt. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits trok die in omdat de man zich niet aan de regels hield. Ook niet na meerdere PV's en waarschuwingen. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, moesten ze in vuile en te kleine hokken slapen en waren er ook problemen met hun drinkwater. De man krijgt nu een maand de tijd om zelf een nieuwe thuis te vinden voor de dieren. En in het zuiden van Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee. Het gaat om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. Ze werden meegesleurd door de stroming. Door het warme zomerweer was het erg druk op de stranden. De brandweer moest daar sinds vrijdag al 31 keer uitrukken voor mensen die meegesleurd werden door de stroming. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui, mogelijk met onweer, maar het blijft wel warm.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

0: kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Leuke video!
7: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums.

0: de vinyl. Luister deze week naar Joe Gold. Doe mee. En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold.
1: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
0: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde afgelopen nacht aan het station. De politie kon 6 verdachten arresteren. Zij worden ondervraagd. De politie onderzoekt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. Mensensmokkelaars ronselen chauffeurs via Snapchat en Telegram, ook in ons land. Dat blijkt uit een undercover-onderzoek van HLN. Die bendes zoeken chauffeurs liefst met grote auto's of nog beter vrachtwagens. Die moeten dan vluchtelingen oppikken in Kroatië en krijgen daar veel geld voor. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
2: Ze krijgen duizenden euro's beloofd om te rijden en moeten onderweg continu hun locatie delen. We spraken ook undercover met ronselaars van die chauffeurs die video's delen van hoe de mensensmokkel in zijn werk gaat. Daarin zien we bijvoorbeeld grote groepen vluchtelingen die langs smokkelroutes wandelen of de grens oversteken met ladders en ander gereedschap.
1: Zeker 3 Belgen werkten zoals chauffeur. Zij riskeren tot 15 jaar cel. Ons federaal parket is een onderzoek gestart. En ongerustheid bij de voetbalfans in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi is mogelijk geblesseerd. Hij stapte in de laatste competitiewedstrijd met zijn ploeg Inter Miami in de VS een kwartier voor het einde van het veld. Mogelijk is er iets met zijn linkerbeen. Messi is 38 en begint normaal gezien over een kleine maand aan zijn 6e WK. En het weer nog. Veel zon vandaag en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.
0: Dit is Joe Gold
3: met Carl Schmitz.
4: Goedemorgen en een fijne Pinkstermaand.

blijft altijd gezellig als je hem hoort zingen. Neil Diamond, Cracklin' Rosie en daarvoor ook al feest met Roger Glover, guests en de zingende kikker Love Is All. Joe, oh God. Welkom op deze Pinkstermaandag. Dit zijn de hits van Schmitz tot 12 uur. In de schatkamer hebben we het over Exile on Main Street. Legendarische dubbel LP van de Rolling Stones. Je hoort er alles over rond 10:30. Voor die tijd, Leo Sayer. De bende van Madness. Dat is voor zometeen na een zijdezachte plaat van de Moody Blues. Het werd hun grootste hit. Go, go. Nights in White Satin.

0: avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
1: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
6: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
9: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

Goedemorgen en welkom bij Joe Gold. We zaten in 1977 met When I Need You van Leo Sayer. Het is deze week de laatste week van onze vinylactie, want mei maand is vinylmaand. Op het laatste van deze week, aanstaande vrijdag, krijgt er iemand een goed gevulde platenkast. 100 geweldige LP's zitten erin. En een platenspeler, een nieuwe platenspeler. Je maakt kans door alle dagen te luisteren en je hebt een opgave nodig en je hoort die bij mij voor 12 uur. Dus luister zeker. Dit is ondertussen David Garrick.

0: Andy Williams en Love Story. Where Do I Begin? Uit de gelijknamige film, waarbij de tranen over de mensen hun wangen liepen toen ze hem gingen bekijken. Het was in 1971.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: We gaan naar 25 mei 1972. Europa krijgt die dag Exile on Main Street van de Rolling Stones. Een dubbel LP, alsof één plaat niet genoeg problemen kon bevatten. De opnames gebeuren overal, maar ook nergens. In Londen, in een villa ergens in Zuid-Frankrijk en ook bij Mick Jagger thuis in Hampshire. Dat klinkt glamoureus, maar in werkelijkheid was het vooral wachten, wachten en wachten. Bassist Bill Wyman zei later dat hij zich kapot ergerde omdat Keith Richards soms niet kwam opdagen. De reden? Heroïne. Alsof dat nog niet genoeg was, liepen er ook andere vaste gebruikers rond. Graham Parsons en schrijver William S. Burroughs. Muzikaal is de plaat een rommelige schoonheid. Rock, blues, country, gospel, alles door elkaar. En toch klopt het. Bij de release waren de critici lauw. Sommigen riepen zelfs, dit is het einde van de Rolling Stones. Spoiler, dat was het dus niet. Later wordt Exile on Main Street juist heilig verklaard. Een van hun beste platen, volgens velen. De grootste hit op de LP, Tumbling Dice. Een nummer over een gokker die er niet in slaagt trouw te blijven aan zijn vrouwen. Vandaag in de Schatkamer.
1: De Schatkamer van Schmidt.

0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s, 70s en meer.
0: Joe Gold.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Oh, zoveel video's!
7: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
9: Ah. Proximus. Think possible.
0: Dit is Joe Gold.

0: Harry Nilsson was het met zijn versie van een nummer van Badfinger, Without You. Joe Gold op Pinkstermaandag met veel golden hits. Dire Straits zo dadelijk. En dit is een trip naar Rio met Peter Allen.
1: Well.

laatste seconde, tot de laatste kruimel. Meesterwerk van Dire Straits, waarmee ze hun carrière lanceerden. En Sultans of Swing. Straks de opgave die je nodig hebt om de goedgevulde platenkast en de platenspeler te winnen. Je hoort de opgave bij mij tussen 11 en 12.

0: si faceva Slack.
1: Da,
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Se știe? Bancaria nu funcționar? Ba, un scalt merg
0: în Europa. Left call.
1: Calm. Pesit să zonă held în Peru. E mere mică sprez pe ena op. Și bițnic mea malaria în țigină.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
3: Vrouwies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoopman.
8: Lotto is op zoek naar een maag.
9: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
9: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
9: Ik zie graag een strakke fermette.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
9: Hoe dat?
10: C'est si bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
11: Samen er iets moois van bakken? Dat's
12: wow.
11: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
12: wow.
11: Van Vibra.
13: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde afgelopen nacht aan het station. De politie kon 6 verdachten arresteren. Zij worden ondervraagd. Je hoort de burgemeester Koen Koupili.
15: Het enige wat ik op dit moment kan zeggen is dat er rond 5 uur een schietincident geweest is waarbij één slachtoffer is gevallen en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Alle onderzoeken lopen en ik heb alle vertrouwen in dat de politie heel snel te weten zal komen wie dat de dader is en die heel vlug zal tot de orde roepen.
14: Het parket onderzoekt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. In Rusland zijn 2 doden gevallen bij Oekraïnse aanvallen, dat melden de Russische autoriteiten. De aanvallen waren een reactie op de Russische aanvallen van afgelopen weekend op en rond Kiev met raketten en drones. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. En er is een eerste wereldrecord gesneuveld op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas in de VS. Daar mogen atleten doping gebruiken. Een Griek was op de 50 meter vrije slag 700ste van een seconde sneller dan het officiële wereldrecord. Hij krijgt daar $1 miljoen voor, maar zijn prestatie wordt wel niet erkend. De Enhanced Games kregen de voorbije maanden bakken kritiek van internationale sportbonden. Zij noemen ze zelfs gevaarlijk. Veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond de 25 graden.
13: Dit is Joe Gold.
11: Met Carl Schmidt.
16: Maar ook met Champagne Houd Barras. En nu een van de toppers van ABBA. Goedemorgen.

groep uit de Amerikaanse stad Champaign. En die scoorde in 1981 ook een nummer 1 hit bij ons, Houberas. En welkom op deze Pinkstermaandag. Ik ben Karel Smits, dit zijn de hits van Smits met onder andere Sweet Sensation. Creedence Clearwater Revival. En je hoort zo dadelijk ook de opgave die je nodig hebt om de goed gevulde platenkast te winnen met 100 LP's en een nieuwe platenspeler. Aandachtig luisteren, rond 11:30 hoor je er alles over. Dit is I Love to Love, Tina Charles.

0: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s. Psycho Killer.
0: En de platenspeler, die krijg je er bovenop. De soundtrack van je leven op dat heerlijke vinyl.
1: Luister deze week naar Joe Gold. Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold.
2: Isse, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht. Heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
3: Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, je bent snel.
4: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
9: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
8: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
11: En voor mijn pensioen?
12: Tweede of derde pijler, juffrouw?
11: Wat lief?
12: En hebt u een VAPZ?
11: Wat?
12: Wat is een VAPZ, juffrouw?
11: Ik weet niet.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.

0: op nummer 370 in onze 70s top 1000 van vorige maand. Copacabana en Barry Manilow.
1: Dit is Joe Gold.
0: In het onweerstaanbare ritme van Bob Marley en The Wailers.

0: Altijd feest met de Gibson Brothers.
1: Jogold.
2: Mei is vinylmaand.
0: En die vinylmaand is ook feest. En bereikt de absolute apotheose later deze week. Want iemand wint dan een goedgevulde platenkast met 100 LP's. En een hagelnieuwe platenspeler. Je hebt een opgave nodig, 5 in totaal, 1 per dag, van maandag tot en met vrijdag. Ik geef die altijd, maar als je die zou missen, ook geen probleem, want je kan ook altijd even kijken op onze Facebookpagina en op Instagram. Daar staat die gedurende 24 uur. Het principe is simpel. Elke dag geef ik een titel van een heel bekende LP, samen met 3 titels van singles die op dat album staan. Alleen 1 van die titels hoort niet thuis op de plaat. En het is die titel die je moet onthouden. Als je wil winnen, moet je eind van deze week een lijstje dus hebben van 5 titels die dus niet op de desbetreffende LP staan. En vandaag gaan we ermee beginnen. We spelen met de LP Rumours van Fleetwood Mac. Je krijgt van mij dus ook 3 titels van singles van Fleetwood Mac, maar 1 nummer staat niet op het album Rumours. En die titel moet je dus onthouden. A. Go Your Own Way. B. Dreams. C. Little Lies. Dus A, Go Your Own Way, B, Dreams en C, Little Lies. Onthoud A, B of C, de titel van het nummer waarmee je dus op het einde van deze week kan winnen. En om het je extra makkelijk te maken, zowel Astrid en Raf geven elke dag ook extra tips. Succes!

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Profiteer nu bij Torus van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
4: Torus. 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: Samen er iets moois van bakken? Dat is
8: wow!
7: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
9: Oma, dit is het lekkerste ooit.
7: Dat is toch echt wel...
8: Wow.
7: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
9: Wow.
7: Van Vibra.
10: Alleen maar golden hits.
11: Uit de

Legendes, je hoort ze hier in grote getalen. Ray Charles en I Can't Stop Loving You. Joe Gold, zo meteen met Quincy Jones, I Know Corrida. En dit is de originele Don't Let the Sun Go Down on Me en Elton John.

Quincy Jones, ook de grote man achter het succes van Michael Jackson. Hij scoorde ook aan het begin van de 80's met I Know Corrida. Geniet van deze stralende Pinkstermaandag en van al de golden hits. En zometeen neemt Astrid het over vanaf 12 uur. En straks ook Raf van Brussel. There is nog Just When I Needed You Most en Randy Van Warmer. De hits van Schmidt zijn er morgen terug, wat dacht je? We zijn er tussen 10 en 12. Fijne maandag. You

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
1: Een goede middag. De horeca aan zee spreekt van een topweekend. Ze noteerden 525.000 overnachtingen en zo'n 450.000 dagtoeristen. Komt natuurlijk door het heerlijke zomerweer. Je hoort Jurgen van Lerbergen van Westtour.
2: Ik denk dat we toch mogen spreken van het drukste Pinksterweekend in de voorbije 5 jaar. Natuurlijk altijd een beetje weersgerelateerd. Maar dagjes mensen, het dubbele van vorig jaar. Overnachtingen en een derde meer dan vorig jaar. Dus dat zijn toch allemaal wel mooie cijfers. Cijfers die we normaal enkele in de piekperiodes tijdens de grote vakantie halen.
1: Op verschillende plaatsen, zoals in Oostende, werden extra maatregelen genomen voor de drukte. Zo werd het verkeer omgeleid, bijvoorbeeld. Het parket onderzoekt een schietpartij vanmorgen vroeg aan het station in Diksmuiden in West-Vlaanderen. Daarbij raakte een man levensgevaarlijk gewond. De politie pakte 6 verdachten op. Zij worden nu ondervraagd. Het parket bekijkt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg wandelen zo'n 2500 mensen mee met de Walk for Pink Ribbon. Dat is een actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Want 1 op de 8 vrouwen in ons land krijgt er ooit mee te maken. Johanna Thijssen van Pink Ribbon.
3: Het is echt heel belangrijk dat wij nog steeds bewustzijn creëren rond borstkanker. En daarlangs is wandelen ook heel belangrijk als preventie eigenlijk voor verschillende soorten kankers. En zeker ook voor borstkanker. En zelfs ook tijdens de behandeling en na de behandeling kan het ook je kans om te hervallen ook verkleinen. Dus wij willen echt zoveel mogelijk mensen aanzetten ook om te bewegen, om die kankerdiagnose ook gewoon te vermijden.
1: 1 op de 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door gezonder te leven. In Rusland zijn 2 doden gevallen bij Oekraïnse aanvallen. Dat melden de Russische autoriteiten. De aanvallen waren een reactie op de Russische aanvallen van afgelopen weekend op en rond Kiev met raketten en drones. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. En er is ongerustheid bij de voetbalfans in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi is mogelijk geblesseerd. Hij stapte in de laatste competitiewedstrijd met zijn ploeg Inter Miami in de VS een kwartier voor het einde van het veld. Mogelijk is er iets met zijn linkerbeen. Messi is 38 en begint normaal gezien over een kleine maand aan zijn 6e WK. En er is een eerste wereldrecord gesneuveld op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas in de VS. Daar mogen atleten doping gebruiken. Een Griek zwom op de 50 meter vrije slag 700ste van een seconde sneller dan het officiële wereldrecord. Hij krijgt daar $1 miljoen voor, maar door het dopinggebruik erkennen internationale sportbonden zijn prestatie niet. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen is wat hetzelfde weer en tot 33 graden zelfs. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
0: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

heel erg goede middag. Zoete middag ook met Rubettes hier en Sugar Baby Love. En die zoete middag trekken we verder meteen hier met Bobby Goldsboro en zijn Honey.

The trams and the night, the lights went out. Zeer goedemiddag, welkom hier bij Joe Gold. In deze zeer spannende, belangrijke week ook bij Joe Gold. Toch zeker voor de liefhebber van de vinylplaten. Want aan het einde van de week gaat het gebeuren. Hè. 100 vinylplaten die we uitdelen. En daar stopt het nog lang niet bij. Nee, er komt ook nog een platenspeler aan te pas. En een hele platenkast. Kan allemaal jouw richting uitkomen. Wat moet je daar nu voor doen? Wel, nog steeds surfen richting de socials van Joe Gold. Richting de Facebookpagina, richting onze Instagrampagina. Want daar gebeurt het allemaal. In onze stories vind je namelijk een titel van een zeer bekend album terug. Een album waarvan ook heel veel muziek hier gedraaid wordt bij Joe Gold. Van dat album vind je ook nog eens 3 titels van singles die op dat album staan. Het is te zeggen, 1 van de titels hoort niet thuis op dat album. En het is aan jou om te raden om welke titel het gaat. Dat spel iedere dag opnieuw. En aan het einde van de week zou je moeten uitkomen bij 5 titels die niet op de albums staan die we hier voorstellen aan jou. Heb je die alle 5 verzameld, dan zou het wel eens kunnen zijn dat jij dus een topweekje krijgt, een topweekend ook ingaat, met dus 100 vinylplaten eraan te passen, een platenspeler en een platenkast. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken hoor, dat het een zotte prijs wordt. Maar voor we daaraan toe zijn, eerst nog genieten van deze zonnige maandag, van de muziek ook op deze zonnige maandag. Die komt nu dan van Kiss, I Was Made for Loving You.

0: Het is van die schone luistermuziek die je nodig hebt op een zachte, zwoele dag als vandaag. Carpenters, they long to be close to you. Straks dan David Bowie voor jou met de Jean Genie. Na Ronettes nog, Be My Baby.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Alleen maar golden hits.
6: Uit de 60s, 70s en meer.
5: Dit is Joe Gold.

Jean Genie van het genie David Bowie. En het is niet dat het nog nodig is of zo, maar ik heb muziek bij je waarvan je humeur spontaan stijgt tot tropische temperaturen. Ja, en dan heb ik het over deze hier. Hot Chocolate, lichtjes fluitend de dag verder zetten zo met hun Girl Crazy.

0: droog en living thing. En terwijl vooral blijven smeren, blijven hydrateren en misschien toch ook nog die bloeddruk onder controle houden. Was er onlangs nog een collega die tegen mij zei, zingen, dat is wat je moet doen voor een goede bloeddruk. Wel, laten we dan maar eens even gaan nu. Met Wil Tura en Het Kan Niet Zijn.
1: Alleen maar golden hits. Uit de 60s, 70s en meer.
2: Joe Gold.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
1: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
5: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
6: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promokoken.
1: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
1: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dan?
11: C'est si bon.
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
12: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
13: Oei, wacht ze.
10: Rustig, Sian,
13: ik niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
10: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
12: Prima, prettige avond.
13: Mooi, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
15: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
16: Relax. Dit is Toyota.
15: Info en voorwaarden op toyota.be.
17: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
18: Leuke video!
17: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

feestje erbij met Gloria Gaynor en I Will Survive op deze Pinkstermaandag, bloedhete Pinkstermaandag, waar de zonnebril onmisbaar is. Want die oogjes openhouden met zoveel zon, het is een lastige. Maar het is eigenlijk ook even niet nodig, want ik denk dat hem veel beter binnenkomt als je de ogen sluit. Deze Pink Floyd met Wish You Were Here.

Nights on Broadway nog van de Bee Gees. En benieuwd wat voor een zot feestje het wordt vanavond op de Markt in Brugge, waar de hele clubfamilie wordt uitgenodigd voor de inhuldiging, de kampioenenhulde, nadat ze landskampioen werden vorige donderdag tegen KV Mechelen. Eén plaats die we dan niet kunnen negeren, dat is deze hier. Cherry and the Pacemakers met You'll Never Walk Alone.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
3: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. De horeca aan zee spreekt van een topweekend. Ze noteerden 525.000 overnachtingen en zo'n 450.000 dagtoeristen. Komt natuurlijk door het heerlijke zomerweer. Je hoort Jurgen van Lerbergen van Westtour.
6: Ik denk dat we toch mogen spreken van het drukste Pinksterweekend in de voorbije 5 jaar. Natuurlijk altijd een beetje weersgerelateerd. Maar dagjes mensen, het dubbele van vorig jaar, overnachtingen en een derde meer dan vorig jaar. Dus dat zijn toch allemaal wel mooie cijfers. Die we normaal enkele in de piekperiodes tijdens de grote vakantie halen.
5: Op verschillende plaatsen, zoals in Oostende, werden extra maatregelen genomen voor de drukte. Zo werd het verkeer bijvoorbeeld omgeleid. De man van 30 uit Brussel, die gisteren bewusteloos uit het water werd gehaald in de Neckar in Mechelen, is nog altijd in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Redders konden de man reanimeren, waarop hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Maar daar is zijn toestand dus nog niet verbeterd. Het blijft ook onduidelijk wat er met die man is gebeurd. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg wandelen zo'n 2500 mensen mee met de Walk for Pink Ribbon. Dat is een actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Want 1 op de 8 vrouwen in ons land krijgt er ooit mee te maken. Johanna Thijssen van Pink Ribbon.
7: Het is echt heel belangrijk dat wij nog steeds bewustzijn creëren rond borstkanker. En daarlangs is wandelen ook heel belangrijk als preventie eigenlijk voor verschillende soorten kankers. En zeker ook voor borstkanker. En zelfs ook tijdens de behandeling en na de behandeling kan het ook je kans om te hervallen, ook verkleinen. Dus wij willen echt zoveel mogelijk mensen aanzetten ook om te bewegen, om die kankerdiagnose ook gewoon te vermijden.
5: 1 op de 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door gezonder te leven. Het Franse gerecht is een onderzoek naar doodslag gestart na de vondst van het lichaam van een jongen van 12 in Rennes in Bretagne. Hij werd gevonden met een handdoek rond zijn nek aan de oevers van een rivier. Een visser had kort daarvoor geschreeuw gehoord. De politie hield ook een buurtonderzoek. Er is intussen een jongen van 16 opgepakt. In Congo zijn nu al meer dan 900 mogelijke gevallen van ebola vastgesteld. Een goede 100 daarvan zijn ook bevestigd, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens Congo zelf zijn al meer dan 200 mensen overleden aan het ebola-virus. Ook in buurland Oeganda zijn er besmettingen. En sport, Leipzig-doelman Maarten van de Voort gaat dan toch niet mee met de Rode Duivels naar het WK. De bondscoach wou hem erbij als 4e doelman en als trainingskeeper. Van de Voort zou dus geen matchje spelen, maar dat ziet Leipzig niet zitten. Ze willen Van de Voort fit aan het nieuwe seizoen laten starten. De bondscoach neemt geen vervanger mee, hij houdt het op 3 doelmannen. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
4: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

0: Niet dat het echt nodig was om de temperatuur nog de hoogte in te duwen, maar toch, Barry White en Can't Get Enough of Your Love, Babe, op deze bloedhete Pinkstermaandag. Deze Pinkstermaandag die nog steeds valt ook in meimaand, vinylmaand hier bij Joe Gold. Dat is een topweek, want je maakt kans aan het einde van de week op 100 vinylplaten, op een platenspeler en ook nog eens een platenkast. Wat moet je daarvoor doen? Onze socials in de gaten blijven houden. Daar blijft het zeker een vaste moeite, maar net zo goed op de radio. Karel Schmidt die heeft vanochtend al prijsgegeven dat we vandaag duiken in de wereld van Fleetwood Mac, dat we het album Rumours nog eens voorstellen aan jou. En daaruit vandaag ook nog eens 3 songs van Rumours van Fleetwood Mac dus. Maar er zit wel een klein foutje in, want 1 van de songs die zullen voorbij komen, die staat eigenlijk helemaal niet op Rumours van Fleetwood Mac. En het is aan jou om die song te achterhalen, die titel ook te noteren. En dat principe van dat spel, dat spelen we eigenlijk iedere dag opnieuw. Dus aan het einde van de week zou je moeten uitkomen bij 5 foutieve titels. Die moet je goed bijhouden, want die ga je nodig hebben als je mee wil dingen. Dus naar die 100 vinyls, naar die platenkast en naar die platenspeler. Maar om jou niet al te veel stress te geven, kan ik jou meegeven dat Go Your Own Way een titel is die je niet moet noteren, want die staat wel degelijk op Rumours van Fleetwood Mac.
1: Dit is Joe Gold.

wat in het tv-programma De Mol ooit werd meegezongen als Return December. Dat is dichterlijke vrijheid, toch wel hoor. Elvis Presley met Return to Sender. Zo klopt dat wel helemaal. Goedemiddag, Kenny Rogers komt eraan voor jou samen met Dolly Parton, Islands in the Stream. En misschien wel het beste nummer nu dan van Prince. I Wanna Be Your Lover.

0: heerlijke muziek om bij weg te dromen. The Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. Perfect, ook op een warme dag als vandaag. Warme, bruisende dag. Zeker ook met de muziek van Wizstars erbij. Zometeen, a brand new day.
1: Profiteer nu bij Torus van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig. Naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
3: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s,
3: 70s
4: en meer.
3: Dit

komt toch elke keer opnieuw binnen, hoor. Deze Hurt van Timmy Euro. Maandag, warme dag, Pinkster maandag en ook nog steeds instrumentale maandag. En dat neem ik ter harte hier bij Joe Gold met Average White Band dan nu en Pick Up the Pieces.

0: Een tandje relaxer met Steely Dan, Do It Again. En net ook al van dat met Peter Tosh nu samen met Mick Jagger in You Gotta Walk and Don't Look Back.
1: Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
2: 70s
1: en meer.

0: nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s. Psycho Killer.
0: En de platenspeler, die krijg je er bovenop. De soundtrack van je leven op dat heerlijke vinyl.
1: Luister deze week naar Joe Gold. Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: eventueel nog niet gebeurd zou zijn, dan is het nu het moment om helemaal weg te smelten bij van die ultieme feel-good country muziek met de Bellamy Brothers. En If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me?
1: Dit is Joe Gold.

Feel the Noise van Slayton. Stel u voor, het is 20 maart 65. Dan zit je nog voor een zwart-wit televisie. Dan kijk je waarschijnlijk ook wel naar het Eurovisie Songfestival dat dan plaatsvindt in Napels. En alles is een klein beetje chic en deftig en saai. Dat zeker en vast ook. En dan is daar die Luxemburgse inzending met France Gall. Een ware revolutie. Heerlijk catchy nummer. Tot op de dag van vandaag hoor. Die Poupée de Cire, Poupée de Son. Daar mag je zo meteen nog eens van meegenieten. Na Billy Paul dan hier. Me and Mrs. Jones.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag. In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan van kracht door een zware brand in een opslagplaats waar textiel en kleren liggen. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is nog geen nieuws over de oorzaak of schade. In De Haan aan Zee zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt toen ze aangevallen werden tijdens een controle op de kusttram. Die zat door het warme weer goed vol. Je hoort Inne Pieters van de lijn.
5: Gisterenavond tijdens een controle op de kusttram in De Haan hebben onze controleurs vastgesteld dat er 5 reizigers waren die niet over een geldig vervoerbewijs beschikten. Die reizigers hebben dan eigenlijk geprobeerd om de tram te verlaten en de controleurs hebben hen proberen tegenhouden. En dat is dan uiteindelijk uitgemond in een agressiegeval waar ook de politie bij te pas gekomen is.
4: Ook 2 agenten kregen klappen. Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meeste konden vluchten. 1 is wel opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. En in Rennes in Frankrijk is een verdachte van 16 opgepakt voor de dood van een jongen van 12. Zijn lichaam werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Een visser had eerder de politie gebeld omdat hij geschreeuw had gehoord. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het Franse gerecht is wel een onderzoek naar doodslag gestart. En het weer nog. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel koeler.
3: Dit is Joe Gold met Astrid Philips. Whoa.

Maggie May van Rod Stewart. Zeer goedemiddag. Ik pak jou nog een uurtje mee dan, hè. Deze bloedhete Pinkstermaandag. Misschien doe ik dat terwijl jij buiten aan het genieten bent van het onkruid te wieden of gewoon lekker nog iets eten of relaxen. Tuurlijk dat ook moet kunnen. Zeker en vast ook met de muziek hier van Joe Gold. Vooral de jaren 60, 70, 80 waarin we duiken. En dat hele rijtje, dat ga ik hier zo meteen nog eens af. En we beginnen bij de jaren 80 dan nu met Odyssey en Going Back to My Roots. We'll be right back.

Blijft een fijne om te horen. Hè? Dr. Hook in When You're in Love for a Beautiful Woman. En nu daarbuiten dan toch zo hard straat, kunnen we het ons misschien wel even permitteren om de complete duisternis in te gaan met CCR dan nu. En I put a spell on you.

0: zingen ze vrolijk. Die van Dream Express, deze A Million in 1, 2, 3. Zometeen is pure attitude met Carly Simon in Your Sylvain.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
5: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
4: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Justin, time to add up.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dat?
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
11: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Dit is Joe Gold.

0: 79, deze Racy en Some Girls. En dan stappen we nu een compleet andere wereld binnen. Pure fluwele nostalgie met een nummer dat zelfs een Grammy won. En terecht ook hoor. In 1959 vertoeven we nu met Dinah Washington. En What a Difference a Day Makes.
1: What a difference

0: Ik vind het eerlijk gezegd altijd fijn om op donkere, koude winterdagen muziek van pakweg Bob Marley te draaien. Dus op van die zweterige hittedagen als vandaag moet dit ook wel kunnen. Hè? Here comes that rainy day feeling again.
1: Dit is Joe Gold.

0: Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
10: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
11: Wel, meneer, 5317.
10: Ja, maar mijn naam is...
11: Ja, 5317, ik weet het.
10: Oké.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
14: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.

Band on the Run, want de Beatles zijn dan ook nergens te bespeuren. Hè. Paul McCartney samen met zijn Wings. Tot 3 uur blijf ik hier bij jou met muziek nog van Cat Stevens. Chicago zo meteen ook al. En hier dan een van de meest glamoureuze meidengroepen aller tijden met een lied dat nog eens wil benadrukken dat het nu gebeurt. Hè. Het leven is nu. The Happening is dit van Diana Ross dus samen met haar Supremes.

als het zonnige gevoel daar bij jou nog een klein beetje mag opgekrikt worden, dan denk ik dat we helemaal goed zitten met deze heerlijke hier. Deze heerlijke disco van bij onze noorderburen. Spargo nu en You and Me.

0: is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Samen er iets moois van bakken? Das.
4: Wow.
3: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
4: wow.
3: Van Vibra.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan van kracht. Aanleiding is een zware brand in een opslagplaats voor textiel en kleding. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is nog geen nieuws over de oorzaak of schade. Zware agressie op de tram van de lijn in De Haan. Daarbij zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt. Ook 2 agenten raakten gewond. Je hoort Ine Pieters van de lijn.
7: Gisterenavond tijdens een controle op de kusttram in De Haan hebben onze controleurs vastgesteld dat er 5 reizigers waren die niet over een geldig vervoerbewijs beschikten. Die reizigers hebben dan eigenlijk geprobeerd om de tram te verlaten en de controleurs hebben hen proberen tegenhouden. En dat is dan uiteindelijk uitgemond in een agressiegeval waar ook de politie bij te pas gekomen.
6: Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meeste konden vluchten. 1 iemand is wel opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. De internationale olie- en gasprijzen dalen stevig met zowat 6% door de hoop op vrede in het Midden-Oosten. Amerikaans buitenlandminister Marco Rubio zei vanmorgen dat er mogelijk vandaag een deal komt tussen de VS en Iran. President Trump zei eerder al dat de laatste punten besproken worden. En sports Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duitse in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Poolse. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden zelfs. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
5: Dit is Joe Gold
8: met Raf van Brussel.

0: 1972 liet Stevie Wonder liever horen waarom hij een muzikaal genie is. Geen bijgeloof nodig hoor. Superstition.
1: Joe Gold.
0: Een hele fijne, prachtige Pinkstermaandag. 25 mei dus. En op 25 mei 1969 leek kamer 702 van het Amsterdamse Hilton even het centrum van de wereldvrede. Want Yoko Ono en John Lennon die lagen er een week lang in bed. Niet omdat ze lui waren, maar als opvallend protest tegen oorlog en geweld. Journalisten van over de hele wereld kwamen kijken hoe het koppel tussen witte lakens en kartonnen bordjes met hairpiece en bedpiece de boodschap van liefde en vrede de wereld instuurde, helemaal op zijn 60s. De muzikale 60s die krijg je hier op Joe Gold, dat weet je, met af en toe een prikje naar de 80s, maar vooral ook veel 70s. Shocking Blue van Venus bijvoorbeeld. Van

Lindsay de Paul was een van de eerste Britse vrouwelijke artiesten in de 70s die succesvol was als zangeres en ook als songwriter. Een beetje suiker in muziekvorm dus. En deze Zulu song die werd geschreven door Bruce Springsteen, eigenlijk met Elvis Presley in gedachten, maar uiteindelijk werd het een gigantische dikke hit voor Pointer Sisters. Dit is Fire.

0: Wat een lekkere zomerse plaat, hè. Leo Sayer, die was eigenlijk niet van de grootste, ongeveer 1,63 meter. Hij had een gigantische krullenbol en een beetje hyperactieve moves. En daardoor leek hij op televisie tegelijk 14 jaar oud en volledig disco ontspoord. Dat maakte hem een beetje onvergetelijk toen in 1976 met die You Make Me Feel Like Dancing. Het is een belangrijke week. Niet omwille van het heerlijke weer, maar vooral ook voor iedereen die van vinyl houdt en misschien wel een volledig gevulde vinylkast wil winnen.
1: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
2: Die geur van vers vinyl.
1: Langzaam laat je de naald zakken.
2: En de muziek vult de hele kamer.
1: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
2: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s. Psycho Killer.
1: En de platenspeler, die krijg je er bovenop. De soundtrack van je leven op dat heerlijke vinyl.
2: Luister deze week naar Joe Gold. Doe mee.
1: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold. 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
9: Oh, amai, die ceviche was lekker.
10: Ja, hè?
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
10: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
9: niet. Schat, blijf kalm.
10: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
9: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
10: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Het is Bolt in de Haagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: man die startte in de wereld van de musicals, maar toch een lekkere dikke hit scoorde met deze Love Hit Me in 1976. J. Vincent Edwards. Zometeen mag ik weer een coverplaat gaan benoemen. Een song waarvan ik dacht dat het het origineel was. En ik ben op zoek gegaan naar het origineel. En dat ga ik dan ook voor je draaien. Maar eerst een klein beetje een piedestalletje voor het heerlijke album Brothers in Arms van Dire Straits. Want dat album begon vandaag 41 jaar geleden aan een triomftocht in alle albumlijsten. De plaat die werd opgenomen in de Air Studios van Beatles producer en vijfde Beatle George Martin. Maar wel op een bijzondere plek op het Caribische eiland Montserrat. En was een van de eerste LP's die volledig digitaal, dus op een computer, werd opgenomen, gericht op de toen nog prille cd-markt. En ik heb er eentje klaarstaan, zegt de titeltrack. Dat is echt een waanzinnig nummer van Dire Straits. Brothers in Arms. En zo meteen de coverplaat dus.
1: Dit is

vandaag 41 jaar geleden begon Brothers in Arms aan een triomftocht in de albumlijsten. Weet je wat fijn is aan dit album? Dat klinkt helemaal niet gedateerd. Kan je nog snoeihard zetten. En dat komt nog steeds binnen als toen. De coverplaat, een nummer waarvan ik dacht dat het een origineel was, maar dus een cover blijkt te zijn. We beginnen in 1977 met deze man op het toppunt van zijn succes.

0: First Cut is the Deepest van de enige echte Rod Stewart. Weinig stemmen die klinken geloofwaardiger bij een gebroken hart dan die van Rod Stewart. Die typische heese, doorrookte stem, die gaf dat nummer, The First Cut is the Deepest, meteen iets doorleefds. Zijn versie klinkt heel warm en toegankelijk met een productie die perfect past bij de radiopop van de late jaren 70. Waar sommige liefdesliedjes dramatisch klinken, houdt Rod Stewart het opvallend menselijk. En dat maakt het nummer nu net zo sterk. Het voelt eerlijk, alsof Rod Stewart het zingt voor één persoon aan de andere kant van de tafel. Het werd een dikke hit voor Rod Stewart en het groeide uit tot een van zijn bekendste ballads. Maar het origineel, daar moeten we voor terug naar het jaar 1967. De song zelf die werd geschreven door een piepjonge Cat Stevens, later bekend als Yusuf Islam. En hij verkocht het nummer aan een zekere P.P. Arnold nog voor Cat Stevens er zelf een grote ster mee werd. P.P. Arnold's versie zit veel dichter bij de soul. En waar Rod Stewart het nummer een beetje melancholischer maakt, klinkt die versie van P.P. Arnold nog echt gekwetst. Haar versie, want het is een dame, voelt rauwer, alsof die wonde nog heel vers is. Ze zingt niet over een herinnering, maar ze lijkt er nog middenin te zitten. En precies daardoor heeft dat origineels iets ongelooflijk oprechts. En misschien is dat waarom deze song al generaties meegaat. Want iedereen herkent die eerste echte liefdeswonde, omdat die nooit helemaal echt verdwijnt. P.P. Arnold met The First Cut is the Deepest. Het origineel dus uit 1967.
1: Dit is Joe Gold.

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ah, ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
7: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
7: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
9: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
11: Tartaratata.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
13: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
14: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Björn en Benny's Ode aan de Eagles is het langste nummer dat ABBA ooit officieel opnam. 5 minuten en 51 seconden op de vinylplaat The Album. Tenminste, deze singleversie die werd ingekort tot 4 minuten 18. Over vinyl.
1: Mei is vinylmaand.
0: Ja, dat weet je al. We zitten bijna in de laatste week. Wat zeg ik? We zitten in de laatste week. Een belangrijke week, want op het einde van deze week, op vrijdag, kan iemand een vinylkast winnen, gevuld met 100 van de meest iconische vinylplaten. We spelen daarvoor deze week de wedstrijd. Elke dag geeft Karel Schmidt de titel van een heel bekend album. Karel Schmidt, dat is tussen 10 en 12 trouwens op Joe Gold. Samen met 3 titels van singles die op dat album staan. Alleen, één van die titels die hoort niet thuis op dat album, maar staat waarschijnlijk op een album. Een ander album. En die titel, elke dag eentje dus, moet je onthouden. Opschrijven. Schrijf dat op voor de gemakkelijkheid. En wie wil winnen, moet tegen het einde van de week dus een lijstje van 5 titels hebben die niet op de desbetreffende albums staan. Waarvan sprake? Vandaag tussen 10 en 12 heeft Karel dus de opgave van de dag bekendgemaakt. Omdat het de eerste dag is, zal ik die nog eens herhalen. Het gaat over het album Rumours van Fleetwood Mac. Dat is trouwens het favoriete vinylplaat van mijn collega Astrid. En je kreeg van Karel ook 3 titels van singles van Fleetwood Mac. En eentje staat dus niet op dat album Rumours. En die titel moet je onthouden, zoals ik al zei. Astrid die geeft tijdens haar blok tussen 12 en 3 ook soms wel eens een tip. En ik zal dat zo meteen ook doen. Als jij online op de socials ziet, de stories op Instagram bijvoorbeeld, van Joe Gold, kan je die opgave nog eens bekijken, moest je die gemist hebben. Maar let op, elke story blijft maar 24 uur zichtbaar. Daarna is het onherroepelijk te laat. Fleetwood Mac dus. Met Dreams. Vanop het album Rumours. Dus A is zeker niet het juiste antwoord vandaag.

0: Caroline stuurt in de show-app. Ik verwacht nu op zijn minst dat Carlton danspasje best eraf. Ja, daar is dat dansje uit The Fresh Prince of Bel-Air met Will Smith. Lief Caroline, ik zat op mijn stoel. Het spijt me verschrikkelijk.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Krijsje van Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Er komt asbest vrij bij de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. De brand woedt er al sinds 10 uur vanochtend. Daarbij komt ook giftige rook vrij. Minstens 3 brandweermannen raakten gewond. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
6: Na enkele uren is die brand nog altijd niet onder controle. Er zijn al brandweerzones vanuit verschillende zones naar Tubeke gekomen om dus die brand te proberen blussen, maar momenteel lukt dat nog altijd niet. Net omdat het zo'n dikke rook is, zijn er enkele mensen geëvacueerd en is er ook een nabijgelegen straat afgesloten.
5: Ook het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. Redders aan de kust en in recreatiedomeinen roepen nog maar eens op om waakzaam te zijn. Zeker met dit warme weer. Hou je kinderen goed in het oog en wees voorzichtig met de temperatuur van het water. Je hoort redder Bart de Keizer.
7: Het moeilijke is dat alles onvoorspelbaar is. En dat mensen hun kinderen ook niet in de gaten houden. Dat is het allermoeilijkste. We hebben gisteren op een half uur 2 vermiste kindjes. Van 3 en van 4. En die lopen hier gewoon rond het bad rond. Als er iemand tegen botst, dan liggen die in het water en dan zijn die weg.
5: Kinderen dragen best een polsbandje met een gsm-nummer op. Voor het geval ze toch verloren lopen. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam-toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duitse in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze op tegen een Poolse. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler. Rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
4: Dit is Joe Gold.
1: Met Raf van Brussel.

Ah ja, Crystal Gayle, die schreef een klein stukje muziekgeschiedenis hoor. Want tijdens een tv-special met de komiek Bob Hope trok ze naar China, waar ze als eerste artiest liever ooit een optreden op de Chinese muur liet opnemen. Dat is best straf eigenlijk. Terwijl de wereld haar kende van deze Don't It Make My Brown Eyes Blue, stond die Crystal plots letterlijk op een van de grootste bouwwerken ter wereld te zingen. Country muziek met uitzicht tot aan de horizon was dat. Brian Ferry, die zingt straks over zijn geliefde verslaving. Die van Love Unlimited, die zijn heel blij met hun geslacht. En dat is goed. Maar nu eerst de man die enkele velletjes schuurpapier at als ontbijt.

Carolien stuurt in de Joe-app dat ze in een lichtstoel ligt onder een parasol op haar terras in de tuin. Ze hoort de vogeltjes fluiten en ze heeft een glas vers geperst fruitsap in de hand. Perfecter kan het niet worden. Dankjewel voor je fijne berichtjes. Live to love, Brian Ferry. Wat een muziek is dat toch eens, zeg. Zometeen mag ik weer bellen met een bekende medemens over zijn of haar favoriete vinylalbum. En het is een fantastische presentatrice en muziekliefhebster natuurlijk. Zometeen. Doei.

0: Dankjewel, luisteraar Erik. Die stuurt bombast, zweet en rock opera. Dat is een redelijk accurate omschrijving in de Joe-app. Dankjewel, Erik. Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light.
1: Mei is vinylmaand bij Joe Gold.
0: Ja, en vandaag de gast voor mij is vinylmaand. De jonge dame die het soort energie uitstraalt, waardoor zelfs een drukke televisie, radio of podcaststudio plots aanvoelt als een gezellige living. En met haar spontane humor, ontwapenende eerlijkheid en flinke dosis nieuwsgierigheid laveert ze moeiteloos tussen entertainment en persoonlijke verhalen. Een beetje een spring in het veld, een beetje vertrouwenspersoon, maar vooral iemand die Vlaanderen al jaren laat voelen alsof ze gewoon

0: één van ons is. Dag Evie Hansen.
1: Amai, wauw, wat is dat voor een prachtige intro, dankjewel.
0: Graag gedaan, maar dat is ook zo, je zit gewoon één van ons.
1: Oh, ja, dan voelt dat ook wel, absoluut. Maar ja, dat doet goed. Amai, dank u. Wauw.
0: Zeg, en je bent goed wakker, want je hebt een streep getrekt onder een... streep getrokken onder een ongelooflijk succesvolle bloed, heet en tranen voorstellingen in Nederland, hè?
1: Ja, voorlopig. Ik heb dit weekend de laatste voorstelling in Nederland gespeeld voor dit seizoen. Want in september, oktober start ik in Vlaanderen met Bloed, Heet en Tranen. Een theatervoorstelling over de overgang. Wetenschap gecombineerd met humor. En vanaf 2027 ga ik dan opnieuw met diezelfde voorstelling weer doorheen Nederland. Maar ik ben heel blij dat ik in het najaar eindelijk de Vlaamse mannen en vrouwen kan verwelkomen op mijn theatervoorstelling.
0: En dat doe je in een geweldige zaal, hè?
1: Ja, Den Arenberg in Antwerpen. Daar is de grote aftrap. Dus je moet maar eens gaan kijken op mijn website. Of gewoon Google het. Google mij.
0: Ja, want er is ook Google mij. Ja, Google ze. Er is ook de Like Me is er ook. En dan ga je ook nog zingen, geloof ik, in theaters.
1: Dat is deze zomer. Dus ik stop even met Bloed, Heet en Tranen. En dan deze zomer hebben we de opnames voor een nieuwe Like Me-serie. En ook met hommage aan Jasmin, waarin ik optreed met Amarilis Timmerman en Andrea Kroon. Trekken wij weer door de Vlaamse zalen deze zomer. Dus het is vakantie met een beetje werken, maar heel plezant.
0: Ja, en als je dan toch eens een vinylplaat zou kunnen opzetten, welke artiest en welk album zou je dan aan ons willen aanprijzen?
1: Wel, Michael Jackson. Nu ben ik zelf met Thriller. Nu ben ik zelf niet zo'n ongelooflijk grote fan geweest. Alleen, dat is zo'n beetje eigenlijk Michael Jackson zoals Prince. Eigenlijk is iedereen daar fan van. Ook al heb je daar geen platen van of ook al zet je dat niet op. Ik denk dat iedereen wel vindt dat Michael Jackson een paar hele goede nummers heeft. Maar bij mij, ik weet nog dat mijn broer die plaat kreeg, die LP van Thriller. Ja. Want dat was zo'n ene die je openvouwde. En daarop lag Michael Jackson, als je die openvouwt, met zo'n kleine panter of een tijger aan zijn pols.
0: Juist.
1: En wat mij als klein meisje heel erg intrigeerde, was die pols van Michael Jackson. Want die twee pezen aan zijn pols, die staken daar ongelooflijk uit. Ja,
0: praat maar voort, ik ga even op zoek nu. Dat moet ik even bekijken, ja?
1: Ja, maar op internet kan je het niet inzoomen. Maar dus op de LP. Maar dat zijn zo van die dingen die een kind bezighouden.
0: Ja.
1: En dan weet ik ook nog dat die, een supergoeie plaat. Die stond heel vaak bij ons op, maar dan weet ik ook nog dat ik de videoclip zag van Thriller.
0: Oh.
1: Met die zombies.
0: Ik had daar schrik van.
1: Ik ook, maar echt jong. En dan weet ik dus ook nog heel goed dat ik eigenlijk niet naar die clip durfde te zien, maar dat we wel die danspasjes meededen.
0: Ja.
1: Zo opzij, zo met onze handen als een soort van klauwen. En ja, nu zijn we zo oud, ik zal voor mezelf spreken, nu ben ik zo oud dat als ik nog eens op een vijfje ben en ze spelen dat nummer, dat dan zo al die vrouwen ook beginnen te dansen.
0: Zalig.
1: Als in die clip, als een zombie.
0: Ja, maar die clip, dat was bijna een kleine langspeelfilm, hè. Die duurde 10 minuten of zo, of 9 minuten, hè.
1: Ja, absoluut. En waarom ik eigenlijk nu meteen aan Michael Jackson moest denken, is omdat ik met mijn jongste zoon, de Mac, van 15 jaar, onlangs naar het cinema ben geweest om naar Michael te gaan kijken.
0: Wat vond hij ervan?
1: Ja, we vonden het allebei een mooie film, maar het is echt een Disney-film. Het is heel mooi, het is leuk, het is geen fout woord over Michael Jackson. Maar het is ook niet een film met diepe emoties of rauw acteerwerk of zo. Dus het is niet zoals Freddie Mercury of Rocketman, Elton John, die prachtige films dat daarover zijn gemaakt. Het is eigenlijk een Disney-verhaaltje om Michael Jackson in ere te herstellen. Maar het is zeer aangenaam om naar te kijken en de muziek is fantastisch.
0: Ja, wel een fantastische acteerprestatie ook van zijn neefje Jafar, geloof ik. Hè? Zingen en dansen alsof het nooit iets anders is geweest. Hè?
1: Zeker. En toen zei mijn zoon ook, het is toch wel leuk dat ze dat opnieuw hebben gefilmd, zo die optredens. Want als je, hij vindt dan dat die optredens van Michael Jackson, de echte Michael Jackson, als die op YouTube verschijnen, als hij die opzoekt, dan vindt hij die beeldkwaliteit niet zo goed.
0: Ah ja, dat is ook.
1: En dat is wel heel fijn in die film van Michael, dat je, die kostuums zijn fantastisch, het is fantastisch gefilmd. Het is echt opnieuw alsof je naar een concert aan het kijken bent. Maar dan in HD. Hè. Dus het is heel fijn, maar het is niet kritisch. Ja. Nee, dat niet.
0: Dankzij jou schuiven we dat album Thriller van Michael Jackson in onze vinylkast, die je trouwens op het einde van de week kan winnen met 100 vinylplaten daarin. Nog een paar korte, snelle vragen eventje. Vinyl of Spotify?
1: Spotify.
0: Oké, als je Thriller zou opzetten, brul je dan mee of luister je stil?
1: Nee, ik brul altijd mee. Dat is een beetje vervelend. Als ik nummers ken, dan moet ik die meezingen. Dus als ik ergens ben op restaurant of zo, of op een feestje, maar zo'n babbelfeestje, en de muziek staat iets te laat en ik ken dat nummer, dan is het echt zo, oké, dan moet ik ofwel het gesprek stoppen en mee gaan zingen, ofwel vraag ik of de muziek stiller kan, anders kan ik niet babbelen.
0: Oké.
1: Echt waar.
0: De hele plaat opzetten of je favoriete track?
1: Oeh, een moeilijke. Nu tegenwoordig probeer ik terug wel de hele platen op te zetten. Dat is toch wel fijner, want ik merk ook dat de volgorde van de nummers, wat wij vroeger zo goed wisten, hè, wij kenden echt een album van buiten en wisten welk nummer erna. Alleen dat ook meehelpt de nostalgie en zo. En ik vind het toch wel tof om het helemaal te beluisteren.
0: Ja, de artiest heeft een reden voor die volgorde natuurlijk. Ah, zeg, in zo'n plaat solo luisteren of deel je dat met iemand?
1: Nee, wij hebben hier thuis wel een pick-up in de living staan. Dus dat is wel, dat vinden we wel leuk om het dan op te zetten. De LP en dat iedereen mee kan luisteren. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat doen we wel.
0: Ik onthoud vooral Thriller van Michael Jackson. evihansen.be voor alle professionele info. Ah, en yes. Als je ergens op restaurant zit en er begint iemand mee te zingen, dan zit Evi Hansen ook in die zaak.
1: Dat klopt.
0: Eventje, bedankt dat ik jou mocht bellen. Bedankt voor jouw iconisch album en al de beste. Geniet van de zomer.
1: Dat doei.
0: Salut. Dit is Joe Gold.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that happened.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Dat is ook weer zo'n ik leun me achterover en smeer hem nog in met zo'n factor 50 liedje bij een lekker drankje. Fool If You Think It's Over van Chris Rea. Ik mag het volgende bovenhalen, Esteve. Ja, deze man is jarig. Paul Weller, die wordt er 68 vandaag. En die maakte met zijn coolheid het mooie weer in 1982 bijvoorbeeld. Met deze A Town Called Malice, The Jam. Stop.

0: Ook weer al, hè. Wat een heerlijke temperatuur. De zomer eind mei. Earth, Wind and Fire. Zeg, het is Earth and Fire uit Nederland met Weekend. Na het nieuws van 5 mag jij weer meehelpen zoeken naar een Actua-plaat.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Samen knoeien tot het perfect is? Dat's wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Bart de Meulemeester, die heeft dat voor jou.
3: Goedemiddag. Een kwart van onze jongeren praat met AI over thema's die ze niet vertellen aan hun ouders of vrienden. Het gaat dan bijvoorbeeld om twijfels of gevoelens. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox. Sommige ouders maken zich daar dan ook zorgen over, vertelt AI-expert Steven van Belleghem.
4: Er zijn meer dan 1 miljoen mensen per week die met ChatGPT praten over mentale problemen, over zelfmoordintenties en zo. Dus het gevaar is dat je om den duur niet meer weet wat wel en niet betrouwbaar wordt. We gaan allemaal super positieve ervaringen met AI krijgen. En je hebt zoveel positieve ervaringen dat als het plots negatief wordt en je wordt meegesleurd in een negatieve spiraal, dat je het niet onmiddellijk meer gaat merken.
3: 1 op de 3 jongeren vindt een AI-vriend zelfs handiger dan een echte. Bij de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke, in Waals-Brabant, zijn minstens 3 brandweermannen gewond geraakt. Ze raakten bevangen door de hitte en werden naar het ziekenhuis gebracht. Inwoners worden ook gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden, want er komt ook asbest vrij. Die maatregel geldt ook voor andere gemeenten, zoals Halle, Lembeek en Schravenbrakel. De bluswerken zouden nog de hele nacht kunnen duren. Alle scholen in Tubeke blijven morgen ook gesloten. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kusttram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort Stefan Dirks van de Socialistische Vakbond.
5: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Hey, als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al als, want dat gebeurt ook niet vaak na een agressiegeval, komen er die meestal vanaf met iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Hey, dus maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
3: Morgen is er ook crisisoverleg tussen de vakbonden en de directie. Een van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn nog steeds spoorloos. In Doha, in Qatar, is een Iraanse delegatie aangekomen voor nieuwe vredesonderhandelingen met de VS. Het gaat onder meer om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en een toponderhandelaar. Het zou vooral gaan over de blokkade in de straat van Hormuz en het verrijkte uranium. Intussen zegt Amerikaans president Trump dat de onderhandelingen goed verlopen. Als er geen akkoord komt, dreigt hij met nog zwaardere aanvallen. En Brugge maakt zich klaar voor de kampioenenviering. Die begint over een half uur. Club Brugge pakte afgelopen donderdag de titel op het veld van KV Mechelen en gaf die gisteren nog wat meer glans door thuis met 5-0 van Gent te winnen. Burgemeester Dirk de Vouw vertelt hoe het titelfeest zal verlopen.
6: Vanaf 5 uur is er animatie op de burg. Dat wil zeggen muziek, samen zang met de supporters. En uiteraard dan rond 19 uur komt de spelersbus toe. Die vertrekt rond 6 uur aan het Jan Bredelstadion, gaat naar het Zand en komt dan naar de Martimbre. En dan is er een officiële viering van de spelers en het bestuur.
3: Het is al de 20e keer dat Club Brugge de titel pakt in ons land. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, rond 25 graden dan. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
2: Dit is Joe Gold
1: met Raf van Brussel.

Hij maakte op zijn Instagram net nog reclame om absoluut naar de David Bowie Expo te gaan kijken in de Lightroom in Londen. Ja, ja, ook Howard Jones is grote fan. CCR komt er nog aan met Down on the Corner. Maar eerst deze A Little More Love van Olijfje Newton-John.

heerlijke golden hit van Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner uit 1969. Ik heb dit gevonden in de Actua. Op Roland Garros hebben we deze week misschien wel het eerlijkste interview van het toernooi gekregen. De jonge Franse tennisser Arthur Guéa die moest tijdens een wedstrijd plots hals over kop van het terrein verdwijnen. Niet vanwege een blessure, hij had ook geen materiaalproblemen, maar omdat hij ongelooflijk dringend naar het toilet moest. Heel dringend zelfs. Normaal is dat verboden, maar zijn smeekbede aan de Empire die heeft geholpen. Na afloop gaf hij dat ook eerlijk toe. Ik kon zelfs niet meer bewegen of ik ging gewoon in mijn broek doen. Het publiek op Roland Garros keek even verbaasd op, maar tegelijk leverde dat het zeldzaam menselijk moment op in de vaak zo ernstige topsportwereld. Zelfs op het gravel van Parijs blijft iedereen uiteindelijk een mens met een te kleine blaas. Welke 60s, 70s of 80s hit kan jij ophangen aan dit stukje Actua? Laat het maar weten in de Joe-app. Wees maar creatief, maar dat kan je, dat weet ik. Dit is nog You to Me, Our Real Thing. En na de reclame heb ik nog Redbone en Donna Summer voor jou. En dan overloop ik jullie suggesties.

0: Ise. Nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
1: Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.

0: perfecte muziek voor een heerlijke zomerdag hier bij Joe Gold. Redbone, come and get your love. Ik overloop zo meteen jullie suggesties voor de Actua-plaat na dit stukje vroege rock'n'roll. 1,
1: 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Do Haley and his Comets. Joe Gold. Op Roland Garros hebben we deze week misschien wel het eerlijkste interview van het toernooi gekregen. De jonge Franse tennisser Arthur Guéa, die moest tijdens een wedstrijd plots half over kop het terrein verlaten. Niet wegens een blessure of problemen met zijn tennisracket, maar omdat hij zelf dringend naar het toilet moest. Het was vreed dringend. Normaal mag dat niet, maar hij heeft gesmeekt eigenlijk aan de umpire. Na afloop gaf hij dat ook heerlijk eerlijk toe in een interview. Ik kon echt niet meer bewegen of ik ging gewoon in mijn broek doen. Het publiek op Roland Garros keek even verbaasd op, maar tegelijkertijd leefde het een zeldzaam menselijk moment op in de vaak zo ernstige topsportwereld. Zelfs op het gravel van Parijs blijft iedereen uiteindelijk maar een mens. Met een kleine blaas. Bert, die dacht aan deze. Runaway van Del Shannon, dat is letterlijk wat die tennisser deed natuurlijk. Ja, afhankelijk of het voor een kleine of een grote boodschap was natuurlijk. Meneer of mevrouw Kazant, ik weet het niet goed, want er staat niet echt een duidelijke voornaam bij. Yellow River van Christie's, fantastisch. Please release me later. Jan dacht aan Release Me. Wat zeg ik? Please, please release me van Engelbert Humperdinck. Ja. Onder druk presteren, ten eerste op Roland Garros tijdens de wedstrijd en blijkbaar ook op de darmen of de blaas. Magda dacht aan Under Pressure. Dat is exact wat hij deed. Weg van het terrein en snel ook. Hit the road, Jack. Ray Charles, dankjewel Utgard. Ja. Hij moest echt even pauze nemen. Stop van de Supremes, dankjewel Rudy.

dat klinkt als een smeekbede aan de scheidsrechter. Dankjewel, Gerard of Gerard. Maar we zijn gegaan op die comité voor het voorstel van Tim, Mark, Dave en Rita. Blijft een beetje in dezelfde lijn als Runaway van Del Shannon. Runaway Boys van de Stray Cats. Dat is lang geleden ook, zeg. Dankjewel aan al jullie fantastisch fijne voorstellen. Maar nu even Briantin in de haren. En kletteren op die contrabas. Met Stray Cats dus.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
1: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes... 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

Steve Marriott, zanger, gitarist van The Small Faces, die haatte later het succes van dat nummer, want hij vond dat mensen hem niet meer serieus namen als soulzanger, omdat iedereen alleen nog die grappige stem wilde horen, met dat overdreven Cockney Londense accent. Was ook eigenlijk als grap bedoeld. Ja, als je een beetje onnozel doet in de opnamestudio, dan moet je later op de blaren zitten, meneer Marriott. Sunday Afternoon van Small Faces. Dit zijn bij Joe Gold nog 10cc met zijn op zijn minst een speciaal vakantieverhaal.

0: Patrick Carley en Sylvester niet te vergeten. Do You Wanna Funk bij Joe Gold. Ik heb er nog eentje voor jou. Het is een fantastische Vlaamse song van Louis Neefs. Ik wens je nog een heerlijke zomeravond op deze 25e mei. Tot morgen, hè.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan

de meid, vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijne Waver.

0: het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s. Psycho Killer.
0: En de platenspeler, die krijg je er bovenop. De soundtrack van je leven op dat heerlijke vinyl.
1: Luister deze week naar Joe Gold. Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold.
2: Samen bakken na school? Dat is
3: wow.
2: Van Vibra. Van muff in magie tot blinkende oogjes.
3: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
2: Dat is toch echt wel
3: wow.
2: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar €1,39. Dat is
3: wow.
2: Van Vibra.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. Een kwart van onze jongeren praat met AI over thema's die ze niet vertellen aan hun ouders of vrienden. Het gaat dan bijvoorbeeld om twijfels of gevoelens. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox. Sommige ouders maken zich daar ook zorgen over, vertelt AI-expert Steven van Bellegem.
5: Er zijn meer dan 1 miljoen mensen per week die met ChatGPT praten over mentale problemen, over zelfmoordintenties en zo. Dus het gevaar is dat je om den duur niet meer weet wat wel en niet betrouwbaar wordt. We gaan allemaal super positieve ervaringen met AI krijgen. En je hebt zoveel positieve ervaringen dat als het plots negatief wordt en je wordt meegesleurd in een negatieve spiraal, dat je het niet onmiddellijk meer gaat merken.
4: 1 op de 3 jongeren vindt een AI-vriend zelfs handiger dan een echte. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kustram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort Stefan Dieriks van de Socialistische Vakbond.
6: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Hey, als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al als, want dat gebeurt ook niet vaak na een arrestgeval, komen er die meestal vanaf wel iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Hey, dus maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
4: Morgen is er ook crisisoverleg tussen de vakbonden en de directie. Een van de jongeren werd al opgepakt, de anderen zijn nog steeds spoorloos. In Doha, in Qatar, is een Iraanse delegatie aangekomen voor nieuwe vredesonderhandelingen met de VS. Het gaat onder meer om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en een toponderhandelaar. Het zou vooral gaan over de blokkade in de straat van Hormuz en het verrijkte uranium. Intussen zegt Amerikaans president Trump dat de onderhandelingen goed verlopen. Als er geen akkoord komt, dreigt hij wel met nog zwaardere aanvallen. Op de Grote Markt in Brugge is het kampioenenfeest van Club Brugge aan de gang. De club pakte afgelopen donderdag de landstitel en viert dat nu met zijn fans. Burgemeester Dirk de Vouw vertelt over de maatregelen die er werden genomen.
7: Er is een hele afrastering gebeurd van de markt in diverse compartimenten, zodat de crowd control perfect kan gebeuren, zodat men niet naar het podium kan drummen en de mensen vooraan aan het podium kunnen verdrukt worden. En er is uiteraard voldoende drank aanwezig om de dorstigen te lessen. Niet alleen alcoholische dranken, maar ook andere dranken zijn beschikbaar.
4: Om 7 uur worden de spelers op de Grote Markt verwacht. Het feest duurt nog tot 8 uur. Vanavond. En nog meer goed nieuws voor Club Brugge en zijn kapitein Hans van Aken. Van Aken wint de prijs voor goal van het jaar. Het gaat dan om zijn doelpunt van 2 weken geleden tegen Union. Een afstandsschot recht in de winkelhaak. Dankzij dat doelpunt legde Club Brugge ook de basis voor zijn 20e landstitel. Vanavond is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, walen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
0: Dit is Joe Gold.
1: 60s at 6.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Pruijs.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
8: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
11: 3, 2, 1.
12: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
13: Sorteren kan je zo meteen.
14: Alleen maar Golden Hits.

0: garage. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat
5: en hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Dit is 60s at 6.
8: Alleen maar golden hits.

0: vakantiegeld deals bij Corendo. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendo.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. De zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant is nog altijd niet onder controle. Meer dan 7 uur na het ontstaan van de brand. De brandweer zal ook nog dagen moeten nablussen, vertelt journaliste Demi van den Ede vanuit Tubeke.
4: Sommige delen van het gebouw zijn ingestort en daarom zijn er plekken waar de brandweer niet bij kan. De komende dagen gaan ze dan dubbel checken of daar nog brandhaarden woeden. En omdat er ook een groot vermoeden is dat er giftig asbest is vrijgekomen, moeten omwonenden hun ramen en deuren gesloten houden en zullen alle scholen in Tubeke morgen ook gesloten blijven.
3: Bij het blussen raakten ook 3 brandweermannen gewond. Ze werden bevangen door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. In Waregem in West-Vlaanderen is een minderjarige opgepakt omdat hij met stenen gooide naar voorbijrijdende auto's. De afgelopen weken kreeg de politie daar al zeker 9 meldingen over binnen. Sommige wagens liepen krassen en deuken op, bij anderen was de voorruit volledig vernield. De tiener bekende de feiten, het jeugdparket volgt de zaak verder op. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kustram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort Stefan Dieriks van de Socialistische Vakbond.
5: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Hey, als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al alles, want dat gebeurt ook niet vaak na een arrestgeval, komen er die meestal vanaf wel iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Hey, dus maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
3: Morgen is er ook crisisoverleg tussen vakbonden en directie. Een van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn nog steeds spoorloos. Rond deze tijd komt de spelersbus van Club Brugge toe op de Grote Markt in Brugge voor het grote kampioenenfeest. Duizenden fans hebben zich daar verzameld om de 20e landstitel van Club Brugge te vieren. Burgemeester Dirk de Vouw vertelt over de maatregelen die werden genomen.
6: Er is een hele afrastering gebeurd van de markt in diverse compartimenten, zodat de crowd control perfect kan gebeuren, zodat men niet naar het podium kan drummen en de mensen vooraan aan het podium kunnen verdrukt worden. En er is uiteraard voldoende drank aanwezig om de dorstigen te lessen. Niet alleen alcoholische dranken, maar ook andere dranken zijn beschikbaar.
3: Het feest duurt nog tot 8 uur vanavond. En dan nog koers. De Noord-Pest-strand Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. Dat is een wedstrijd over meestal onverhaarde wegen. Hagenes was de beste van een kopgroep van 9 en haalde het voor de Spanjaard Pau Miquel en onze landgenoot Dries de Bont. Vanavond is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm. We halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
2: Dit is Joe Gold.
1: 70s at 7.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70. Wow.

0: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s. Psycho Killer.
0: En de platenspeler.

0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig,
2: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Vrouw Wies.
7: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
8: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
8: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
13: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Torfs.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Alleen maar golden hits uit de jaren.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. In Grimbergen, in Vlaams-Brabant, is een jongen van 17 in het kanaal van Willebroek gevallen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, dat meldt de politie. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak. De zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant is nog altijd niet onder controle. Meer dan 7 uur na het ontstaan van de brand. De brandweer zal ook nog dagen moeten nablussen, vertelt journaliste Demi van den Ede vanuit Tubeke.
2: Sommige delen van het gebouw zijn ingestort en daarom zijn er plekken waar de brandweer niet bij kan. De komende dagen gaan ze dan dubbel checken of daar nog brandhaarden woeden. En omdat er ook een groot vermoeden is dat er giftig asbest is vrijgekomen, moeten omwonenden hun ramen en deuren gesloten houden en zullen alle scholen in Tubeke morgen ook gesloten blijven.
1: Bij het blussen raakten ook 3 brandweermannen gewond. Ze werden bevangen door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australiër in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de 3e Belg in de 2e ronde op Roland Garros. Eerder wonnen ook Elise Mertens en Alexander Bloks al hun eerste wedstrijd. Sisu Bergs is dan weer uitgeschakeld. Vanavond is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm. We halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Gold.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een jongen van 17 in het kanaal van Willebroek gevallen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak nu. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhoef in Houthalen-Hellegteren in Limburg. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water had ook een bruine kleur. 2 weken geleden waren er ook al problemen. Je hoort burgemeester Alain IJzermans.
2: Vandaag gaat het over het tweede circuit verbonden aan 3 zwembaden. Men vindt het defect op dit moment nog niet meteen. Ik heb dus gevraagd om dit te onderzoeken en zolang dat dit niet duidelijk is, kan het zwembad niet open. Dus voorlopig mikken we op woensdag. Er zal altijd een tussenstap zijn, een terugkoppeling met de gemeente. Onze milieuambtenaar moet fiat geven en in overleg met mij kunnen we dan beslissen of het zwembad terug open gaat.
1: Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. En in Brugge zit het kampioenenfeest erop. Zo'n 8000 supporters waren er samengekomen op de Grote Markt om de 20e landstitel van Club Brugge mee te vieren. Je hoort clubspeler Romeo Vermand.
3: Ik denk dat ik tot op het moment van nu nog altijd niet besef dat we effectief kampioen zijn. En dat nog even een weekje tijd nodig heeft om door te dringen bij mij. Maar ik ben zo gelukkig en ik probeer van elk moment te genieten.
1: Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm. We halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Op het Extrema Outdoor Festival in Houthalen-Helchteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging vooral om ecstasy en speed. In totaal goed voor bijna 75.000 euro boete. En er is meer, vertelt Vicky Flossi van de politie.
2: In totaal heeft de politie wel 10 personen bestuurlijk gearresteerd. Dat wil zeggen dat ze tijdelijk van hun vrijheid benomen werden omdat ze dronken waren of onder invloed waren en overlast veroorzaakten op het terrein. Daarnaast zijn nog een 6-tal auto's getakeld op basis van niet-verzekering. En heeft de politie ook nog een aantal verkeersinbreuken vastgesteld, zoals het niet dragen van de gordel, de keuring die niet in orde was of de verzekeringsdocumenten die niet in orde waren.
1: In totaal werden er 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhoef in Houthalen-Helchteren in Limburg. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water had ook een bruine kleur. 2 weken geleden waren er ook al problemen. Je hoort burgemeester Alain IJzermans.
3: Vandaag gaat het over het tweede circuit verbonden aan 3 zwembaden. Men vindt het defect op dit moment nog niet meteen. Ik heb dus gevraagd om dit te onderzoeken. En zolang dat dit niet duidelijk is, kan het zwembad niet open. Dus voorlopig mikken we op woensdag. Er zal altijd een tussenstap zijn, een terugkoppeling met de gemeente. Onze milieuambtenaar moet fiat geven. En in overleg met mij kunnen we dan beslissen of het zwembad terug open gaat.
1: Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Het meisje gaf zichzelf aan bij de politie, dat meldt het parket. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Het parket onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australier in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de derde Belg in de tweede ronde op Roland Garros. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Amerikaan Ben Shelton. En in Ukkel is vandaag een temperatuur van 29,3 graden gemeten. Dat is een evenaring van het dagrecord uit 1953. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, walen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Op het Extrema Outdoor Festival in Houthalen Helchteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging vooral om ecstasy en speed. In totaal goed voor bijna 75.000 euro boete. En er is meer, vertelt Vicky Frossi van de politie.
2: In totaal heeft de politie wel 10 personen bestuurlijk gearresteerd. Dat wil zeggen dat ze tijdelijk van hun vrijheid benomen werden omdat ze dronken waren of onder invloed waren en overlast veroorzaakten op het terrein. Daarnaast zijn nog een 6-tal auto's getakeld op basis van niet-verzekering. En nu heeft de politie ook nog een aantal verkeersinbreuken vastgesteld, zoals het niet dragen van de gordel, de keuring die niet in orde was of de verzekeringsdocumenten die niet in orde waren.
1: In totaal werden er ook 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor GSM. Achter het stuur. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Het meisje gaf zichzelf aan bij de politie, dat meldt het parket. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Het parket onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. En ook de Rode Duivels zijn getroffen door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Ze zullen morgen niet kunnen trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand in Tubeke is onder meer een giftige stof vrijgekomen en dat zou impact hebben op de longen. De brandweer zette vanavond ook een blusvliegtuig in om het vuur onder controle te krijgen. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig, de temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Rusland roept de VS op om hun Amerikaanse ambassade in de Oekraïnse hoofdstad Kiev te evacueren. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken gezegd in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Marco Rubio. Eerder vandaag riep Rusland ook al de burgers in de stad op om te evacueren. Mogelijk zit er dus opnieuw een grote Russische aanval aan te komen. Afgelopen weekend vuurde Rusland ook al meer dan 600 drones en een supersonische raket af op Kiev. Een Spanjaard heeft positief getest op het Hantavirus. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De man werd eerder deze maand al geëvacueerd vanop het cruiseschip waarop het virus uitbrak. Op dit moment zit hij in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. In totaal raakten al zeker 13 mensen besmet. 3 mensen kwamen om. En ook de Rode Duivels zijn getroffen door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Ze zullen morgen niet kunnen trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand in Tubeke is onder meer een giftige stof vrijgekomen en dat zou een impact hebben op de longen. De brandweer zette vanavond ook een blusvliegtuig in om het vuur onder controle te krijgen. Christos Tsolis, dat is de Griekse aanvaller van Club Brugge, is verkozen tot de beste speler van de Jupiler Pro League. Dat is bekendgemaakt op de Jupiler Pro League Awards. Bij de vrouwen was de prijs voor onze landgenote Aurelie Reinders van OH Leuven. De Servische middenvelder Alexander Stankovic van Club Brugge won de prijs voor talent van het seizoen. Coach van het seizoen was Wouter Franke, die met STVV derde werd in de competitie. En STVV speelt zo volgend seizoen voor het eerst Europees voetbal. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm. We halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.